0: right for you to run.
1: Ik liep tegen Nick, uh-huh. Ik liep tegen Nick, uh-huh. Ik liep